achter mij, de lage vlakte achter mij. Ik laat mijn land voor wat het is, mijn huis, mijn hart en mijn bezit. En ik volg het spoor van oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mij lief is, zo heeft mijn hart de koers bepaald. Want zuid